schreeuwen. Wie dat iets miezen, dat wat er ligt niet doen is. Roch en neer op alle Fransen. De courant in mijn geven, dat hoe het mouwen verrekeert. Alleen zij schieren op zief gerissen.